is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland zijn er verschillende verdachten opgepakt. In Luik kunnen de studenten morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

girls. Uh-huh. And have we got no

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de leerlingen morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. En in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Een Belgische wetenschapper wordt ervan verdacht dat hij onderzoeksresultaten vervalst heeft. Hij werkte in Nederland aan de Radboud Universiteit. Hij deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou resultaten van bevragingen gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de grootste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen aan de universiteit voor fraude met onkosten. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen opgepakt. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via de luchthaven. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e keer dat bedrijvennetwerk VOCA die organiseert. Inge Klarenhout.
2: We zijn wel trots op de mix van bedrijven. Zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco, of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
1: VOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. In dezelfde groep won Spanje van Tsjechië met 3-1. Spanje blijft aan de leiding met het maximum van de punten. Onze Rode Duivels spelen morgenavond tegen Frankrijk. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we donderdag. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Stef Tielemans.

Nee, dat ga ik niet doen. Zoals in die videoclip van Queen en Freddie Mercury. Stofzuigen. Nee, het is zondag. Het is nog veel te vroeg. Ik ben nog niet goed wakker, dus dat gaan we niet doen. I want to break free. Goedemorgen iedereen en van harte welkom bij Melinda FM. Voor één keer geen Jan Verhoeven. Hij is nog in verlof. Let's go. Wij

was dat. En Touch It. Het enige wat ik deze ochtend ga aanraken zijn natuurlijk de schuiven van het mengpaneel. En daarnaast ook mijn koffiekoeken, want die heb ik vandaag meegebracht met een lekkere tas koffie. Dat gaat smaken. En daarnaast natuurlijk elk moment muziek die jij kent met de recentste van Lisa Lewis.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of

met dit plaatje. Ik altijd een beetje lachen met de tekst dan. Ik stel me dat dan altijd voor. Hè. Je gaat ergens naartoe, je belt of je klopt aan, je gaat binnen en je beseft dan, ah, ik ken die mensen niet. En je zegt dan, ja, sorry, kom voor iemand anders. Sorry, I'm here for someone else. Absurde situatie. Plaat was dat van Benson Boone. Goedemorgen, je luistert Melinda FM. Het is voor mij een beetje wennen op een zondagochtend. Meestal lig ik nog een beetje te pitten in mijn bed. Maar nu selecteer ik alweer de beste platen. En dat in vervanging van Jan Verhoeven. Straks hebben we muziek van Eric Prydz. We hebben de Airplay van de week. Dat is deze week de nieuwe van Kleimans en Van Geel. Maar we starten met een klassieker uit 1971.

0: Het is uit de gelijknamige film van James Bond. Golden Eye was dat. En over James Bond films gesproken, ik heb ze allemaal gezien. Hè. Allemaal, hè. Zelfs 2-3 keer. Dat was Tina Turner. En Touch of Joy. Wel, die brengen ons nog eens terug naar het begin van de zomer. Met alle herinneringen. Dit is Ready for the Summer.
1: Sun on my face.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ontbijtradio met AHA en Stay on This Road. Jaap Rezema die komt eraan met dat verhaal over zijn zoontje, zijn kleine presidentje. Maar eerst

over zijn zoon. Bezongen door Jaap Rezema en mijn kleine presidentje. Het wordt bijna 9 uur hier bij Melinda FM op deze zondagvoormiddag. Je luistert naar Ontbijtradio. We gaan richting 9 uur met onder andere deze plaat van Jimmy Nail. Met hem keren we terug naar 1992.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Wenduinen bij De Haan ligt een deel van het strand bezaaid met stro. Het gaat om een strook aan de hoogwaterlijn van een halve meter breed en enkele honderden meters lang. Hoogstwaarschijnlijk komt het stro van een grote internationale oefening midden juni, waaraan onder meer de kustwacht deelnam. En tijdens die oefening werd met stro een olievlek gesimuleerd. De politiezone Westkust heeft 3 verdachten opgepakt die zich voordeden als politie-inspecteur of bankmedewerker. 2 Nederlanders en een Belg die zouden op die manier bankkaarten, gsm's en juwelen hebben gestolen. De onderzoeksrechter in Veurne heeft de 3 mannen nu aangehouden. Het kunstgrasveld van voetbalclub Sporting KM in Diksmuiden is in 3 jaar tijd bijna 4 meter gekrompen. Bij een recente herkeuring was het veld zo'n 98 meter lang tegenover 102 meter bij de opening in 2023. Het veld is daardoor te kort volgens de officiële richtlijnen, maar Voetbal Vlaanderen laat voor dit seizoen een uitzondering toe. Voorzitter Tony van der Kruijsen die noemt de situatie zeer eigenaardig. Elia die moet opnieuw werkzaamheden voor de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus stilleggen. De VZW Groen die stapte naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning voor werken aan bedrijventerrein De Spie in Brugge te laten schorsen. De organisatie die kreeg gelijk en eerder moest Elia ook al voorbereidende werken voor Ventilus in Lendelede stilleggen. Koen Surdiacour, de kabinetchef van Karel de Caluwe, die heeft de eed afgelegd als waarnemend provinciegouverneur van onze provincie West-Vlaanderen. De Caluwe die gaat zoals gekend met pensioen, maar er is nog geen vervanger. Surdiacour die neemt daarom 4 weken lang de taak van de provinciegouverneur op zich. De stad Brugge doet een oproep aan inwoners met verhalen, herinneringen of foto's over huizen Minnewater. Vanaf volgend jaar starten de werken om het gebouw om te vormen tot het huis van de Bruggeling. Daar kunnen inwoners terecht voor diensten, zoals de aanvraag van een identiteitskaart of rijbewijs. Voor de verbouwing wil de stad Brugge eerst de geschiedenis van het gebouw vastleggen. Voetbalclub KV Diksmuiden Oostende mag dan toch een algemene vergadering houden. De ondernemingsrechtbank die had dat eerder verboden, maar komt nu op die beslissing terug. De club die kan daardoor samenkomen om eventueel het bestuurslid te ontslaan dat wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo Oostende. Stef Tielemans.

klassieker uit de jaren 80. Ah, dat is toch wel leuk, vind ik zo, op een zondagochtend. Jan Verhoef vervangen in ontbijtradio. Het enige waar ik een beetje mee zit, is dat ik... ik heb een beetje chocolade aan mijn vingers. Van die koffiekoeken. Dat is een minpuntje, moet er nog wel aan werken. Alhoewel, ja, volgende week is het al gedaan, hè, want dan is Jan Verhoef terug. Goedemorgen, dit is Melinda FM.

plaatje een viertal minuten geleden startte, dacht ik van, oei, misschien is dat wel te hard voor een zondagochtend. Maar langs de andere kant, het maakt je wakker natuurlijk. La Bouge en Be My Lover. Dit is Nederlandstalig werk hier bij Melinda FM van David van Dijk. Hij kan het niet geloven.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Creed High.
1: Het is een liedje van vorig jaar van Cameron Whitcomb en Medusa op deze zondagochtend. Simply Red komt eraan met Sunrise. Zal er vandaag niet in zitten, denk ik. En ook Michael Bolton is onderweg. How am I supposed to live without you? Maar eerst naar de 70s. En dat doen we met Cunningham.

Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Nieuw werk was dat van BTS en Swim. Zondagochtend bij Melinda FM. Het moment waarop je eigenlijk nog heerlijk in je bed zou moeten liggen. Alhoewel, het wordt al laat, hè. Maar toch, maar opstaan, hè. Omdat misschien iemand in huis roept, wie wil er koffie? En laten we eerlijk zijn, op zondag mag alles wat trager. Die koffie duurt wat langer. Die boterhammen, die koffiekoeken worden wat uitgebreider gesmeerd. En de pyjama, die mag gerust nog een paar uurtjes dienst doen. En ik moet eerlijk zijn, ik heb hem ook niet uitgedaan. Ik zit er gewoon in mijn pyjama. Dat mag. Het is zondagochtend. We gaan luisteren naar deze one-hit wonder, Any Motion en Obsession.

1981, toen wonnen ze het Eurovisie Songfestival, Buxfizz, Making Your Mind Up. En wij maken ons op voor Robbie zometeen met de classics op deze zondagochtend. En neemt je mee tot aan 12 uur met elk moment muziek die jij kent. Fijn dat je erbij was in Ontbijtradio. Volgende week zondag is Jan Verhoeven er terug bij. Maar ik vond het eigenlijk wel een beetje plezant, hoor. Nog een fijne zondag. Dit is nog The Weeknd.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

In 1973 kwam de jongste van de Osmond Brothers de Amerikaanse hitlijsten binnen met Tweedledee. Goedemorgen, we zijn toe aan een nieuwe reeks classic hits tot 12 uur, dus geniet ervan.

Het was ooit een hit in de Lage Landen voor deze Erik Messi en Zonder Jou. De Nederlandse miljonair en oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdween spoorloos in 1976, vlak voordat hij gearresteerd zou worden, wat leidde tot een politieke rel in Nederland. Hij werd in december van datzelfde jaar in Zwitserland alsnog opgespoord en gearresteerd. En John Miles, wel, die veroverde Europa met zijn prachtige ballade Music. MUZIEK

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

You Too, With or Without You. In juni 1963 bezocht president Kennedy West-Berlijn. Vlakbij de Berlijnse muur sprak hij de legendarische woorden Ich bin ein Berliner uit om zijn solidariteit met de bevolking te tonen. En de Sovjet-cosmonaute Valentina Tereshchkova werd in juni aan boord van de Vostok 6 de allereerste vrouw in de ruimte.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.

Ja, ik vraag me altijd af hoeveel huwelijksfeesten zijn daar niet mee begonnen en wat blijft er nog van over natuurlijk. Alleen de plaat van Peter Maffay, Du bist alles in mijn leven. Dit is Vanessa Paradis en

De grootste klassiekers uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Welkom bij Classics at Melinda FM.

hoe zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden.

Hij is toch leuk, hè, die classics hier bij Melinda FM. Dan hoor je nog eens die nummers die je allang vergeten was natuurlijk. Benny Nijman, waarom fluister ik je naam nog? Straks na 11 uur hebben we nog veel meer. Dit is nog Whitney Houston met The Greatest Love of All.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Wenduinen bij De Haan ligt een deel van het strand bezaaid met stro. Het gaat om een strook aan de hoogwaterlijn van een halve meter breed en enkele honderden meters lang. Hoogstwaarschijnlijk komt het stro van een grote internationale oefening midden juni, waaraan onder meer de kustwacht deelnam. En tijdens die oefening werd met stro een olievlek gesimuleerd. Het vliegtuig, de straalvogel uit de Jommekes-album, die krijgt dan toch een tweede leven in Middelkerke. Het gemeentebestuur wilde het toestel lange tijd niet laten restaureren, omdat de operatie te duur zou zijn. De kosten die blijken nu toch lager dan eerst gedacht. Het kunstwerk wordt vernieuwd en krijgt daarna een plek aan de rotonde bij de luchthaven van Oostende. Inwoners van Kortrijk die kunnen voortaan niet alleen klachten of meldingen doorgeven, maar ook een compliment geven aan medewerkers van de stad- en politiezone Vlas. Dat kan via een nieuw online formulier. Wie goed geholpen werd door een medewerker, team of dienst, kan dat op die manier laten weten. Aubergine-teler Jurgen Franco uit Jabbeke gebruikt al bijna 20 jaar nuttige insecten om schadelijke insecten in zijn serre te bestrijden. Daardoor kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk worden beperkt. Elia die moet opnieuw werkzaamheden voor de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus stilleggen. De VZW Groen die stapte naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning voor werken aan bedrijventerrein De Spie in Brugge te laten schorsen. De organisatie die kreeg gelijk en eerder moest Elia ook al voorbereidende werken voor Ventilus in Lendelede stilleggen. De politiezone Westkust heeft 3 verdachten opgepakt die zich voordeden als politie-inspecteur of bankmedewerker. 2 Nederlanders en een Belg die zouden op die manier bankkaarten, gsm's en juwelen hebben gestolen. De onderzoeksrechter in Veurne heeft de 3 mannen nu aangehouden. De stad Brugge doet een oproep aan inwoners met verhalen, herinneringen of foto's over huizen Minnewater. Vanaf volgend jaar starten de werken om het gebouw om te vormen tot het huis van de Bruggeling. Daar kunnen inwoners terecht voor diensten, zoals de aanvraag van een identiteitskaart of rijbewijs. Voor de verbouwing wil de stad Brugge eerst de geschiedenis van het gebouw vastleggen.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo. Oostende.

Holly Johnson op 20 en 21 november aanstaande is hij te gast op de Night of the Proms in de Afwasdoom, het vroegere sportpaleis in Antwerpen. Je hoorde Americanos. Goedemorgen.

Maggie McNeil en Amsterdam. Corinne Hermes, zij vertegenwoordigde Luxemburg als Franse zangeres op het Eurovisie Songfestival 1983 in Duitsland, meer bepaald in München. En ze ging lopen met de overwinning met dit lied hier. C'est la vie est un cadeau.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: just a twig.
1: Bobby Goldsborough en zijn Honey. In 1991, wel in Vlaanderen, lanceerde de commerciële zender VTM de soapserie Familie, die zou uitgroeien tot de langstlopende soap van de Belgische televisie. En in de bioscoop zorgde de psychologische thriller The Silence of the Lambs voor kippenvel over de ganse wereld. En dan had je nog Basie en The Basic Boom met Baby Come Back.

De Clash, die deden het helemaal niet slecht in de tijd met de Magnificent Seven. Bob Seger en de Silver Bullet Band en Main Street, dat is nog een klassieker uit 1976.

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Rob de Nijs, dat is alles. De grote hits van 1972, wel, ik kan er een paar op noemen. Rock'n'Roll Part 2 van Gary Glitter. Don McLean met zijn American Pie. En Vicky Leandros won het Songfestival met Après Toi in datzelfde jaar. En dan had je ook nog deze vanuit de Verenigde Staten. The Witch Queen of New Orleans zorgde voor heel wat beroering. Hier zijn Redbone.

We doken terug heel ver in de tijd, 1967, Jefferson Airplane en Somebody to Love. De classics lopen op zijn einde. Als je straks aan tafel gaat, wens ik je smakelijk eten. Blijf bij Melinda, hier zijn nog Men at Work.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker. Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
3: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

Prince and the Revolution met I Would Die For You, ook wel bekend als TAFKAP, dat is een afkorting. The artist formerly known as Prince. Ja, Prince heette die dus oorspronkelijk. En The Revolution was dus de band die de muziek speelde die je net hoorde in de plaat die zojuist voorbij is. Het is zondagmiddag en sommige mensen voelen zich in het weekend een beetje somber. Anderen leven er helemaal op. My body isn't ready.

Fats and Small met Feel Good. Het is vandaag ook open bedrijvendag. Heel wat bedrijven zijn dus open. Maar ik zou even moeten kijken op de lijst wie er nou allemaal open is. In elk geval in Torhout is Kodaard open. Dat lijkt me wel een interessant bedrijf te zijn om eens te gaan bezoeken natuurlijk. Maar goed, ja, we kunnen niet altijd overal naartoe. Het is soms wel wat ver. Bazaar, ooit komt er een dag.

In Tajikistan, dat is een land dus dat grenst aan Rusland, geloof ik. Daar gaan ze nu geen Russische olie meer importeren, maar Iraanse olie. Dat heeft alles te maken natuurlijk met de economische afhankelijkheid van bepaalde landen, die wij hier ook wel hebben natuurlijk, ja. Wat doe je daarmee uiteindelijk? Van wie ben je afhankelijk? Aan wie wens je nog iets te kopen? Aan wie wens je niks meer te kopen? Dat kan natuurlijk ook de vraag zijn. Aan Rusland bijvoorbeeld. Vorige week draaiden we al eens een plaat van Christine and the Queens. En hier is die nog een keer. De plaat heet Christine.

0: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dance Away, dat is ook een plaat van Roxy Music. Misschien herinner je het hier nog wel, want in de tijd was dat ook een hele grote hit in de jaren 80 van de vorige eeuw. CCR, Creedence Clearwater Revival. Long.

Maroon 5 met Makes Me Wonder. In Blankenbergen is het tijdens het tanken van een boot. Ja, die boten moeten kennelijk ook getankt worden met diesel of benzine. Weet ik veel wat daar nou precies in gaat. Ik denk wel dat het diesel zal zijn. Want in principe, ja, mazout dan gewoon eigenlijk. Rode mazout, want dat is goedkoper natuurlijk. En voor een boot zal dat denk ik wel toegelaten zijn. Wel, tijdens het tanken is die boot in brand gevlogen. Die twee mensen die bezig waren daarmee, die zijn gelukkig ontkomen, ja. Take that, everything changes.

kun je allemaal gaan doen op zondagmiddag, behalve bekijken naar sportwedstrijden. Luisteren naar de radio of de krant lezen. Je kunt ook luisteren naar deze Martin Garrix samen met U2. Hier is Fireflies.

0: Vertrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Stone. Dat betekent eigenlijk gewoon steen. En de plaat heette Time natuurlijk. Die hoorde je net hier voorbij komen bij Linda FM. In Knokke hebben ze een tijdje geleden de strandconcessies geveild. Ja, voor geld natuurlijk. Hoe meer geld, hoe liever. En Mark Koeken was een van de personen die dan zo'n strandconcessie in de wacht had gesleept. Maar die heeft hij nog niet helemaal. Dan gaan we er eerst nog eens een jaartje gerechtelijk over baggeleien.

spuitbus gebruikt met een brandende aerosol erin. En die in het gezicht van een vrouw gespoten, die dus brandwonden heeft opgelopen. Daardoor, ja, het scholierenprotest is weer van alle kanten. Ook in Luik hebben ze fel geprotesteerd. En het ziet er niet naar uit dat het direct zal gaan verbeteren. Wang Chung, Dance Hall Days.

komt het tijdseind eraan. En daarna is het tijd voor het derde uur van Music Brunch. Music Brunch op zondagmiddag tussen 12 en 3. Onder meer met Jennifer Page. Dit is Crush.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Koen Surdiacour, de kabinetchef van Karel de Canuet, die heeft de eed afgelegd als waarnemend provinciegouverneur van onze provincie West-Vlaanderen. De Canuet die gaat zoals gekend met pensioen, maar er is nog geen vervanger. Surdiacour die neemt daarom 4 weken lang de taak van de provinciegouverneur op zich. De stad Brugge doet een oproep aan inwoners met verhalen, herinneringen of foto's over huizen Minnewater. Vanaf volgend jaar starten de werken om het gebouw om te vormen tot het huis van de Bruggeling. Daar kunnen inwoners terecht voor diensten, zoals de aanvraag van een identiteitskaart of rijbewijs. Voor de verbouwing wil de stad Brugge eerst de geschiedenis van het gebouw vastleggen. Aubergine-teler Jurgen Franco uit Jabbeke gebruikt al bijna 20 jaar nuttige insecten om schadelijke insecten in zijn serre te bestrijden. Daardoor kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk worden beperkt. De politiezone Westkust heeft 3 verdachten opgepakt die zich voordeden als politie-inspecteur of bankmedewerker. 2 Nederlanders en een Belg die zouden op die manier bankkaarten, gsm's en juwelen hebben gestolen. De onderzoeksrechter in Veurne heeft de 3 mannen nu aangehouden. Elia die moet opnieuw werkzaamheden voor de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus stilleggen. De VZW Groen die stapte naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning voor werken aan bedrijventerrein De Spie in Brugge te laten schorsen. De organisatie die kreeg gelijk en eerder moest Elia ook al voorbereidende werken voor Ventilus in Lendelede stilleggen. Voetbalclub KV Diksmuide-Oostende mag dan toch een algemene vergadering houden. De ondernemingsrechtbank die had dat eerder verboden, maar komt nu op die beslissing terug. De club die kan daardoor samenkomen om eventueel het bestuurslid te ontslaan dat wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. In Wenduinen bij De Haan ligt een deel van het strand bezaaid met stro. Het gaat om een strook aan de hoogwaterlijn van een halve meter breed en enkele honderden meters lang. Hoogstwaarschijnlijk komt het stro van een grote internationale oefening midden juni, waaraan onder meer de kustwacht deelnam. En tijdens die oefening werd met stro een olievlek gesimuleerd.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick de Smieter.

Nasty Opie Stap. In der tijd waren ze heel erg bekend met diverse platen. Was echt een heel succesvolle meidengroep natuurlijk in Nederland. Zoals er wel een aantal waren. Want er zijn wel meer meidengroepen geweest in Nederland. In België hadden we dat fenomeen zo eigenlijk niet. Waren de Belgische meiden dan minder sexy?

Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Een vrouw kan soms ook wat breken. Dat is het geval in Rusland. Daria Chipalova, of Chipilova, moet ik eigenlijk zeggen. Die heeft dus een reageerbuisje gebroken in een labo. Helaas zaten we daar van binnen in pestbacteriën. Dat is een verschrikkelijke ziekte die in de 17e eeuw veel voorkwam. En wat gebeurde er dan? Ze heeft onder meer 200 mensen besmet en zichzelf ondertussen al overleden. Dus dat is niet goed gekomen. Pestbacteriën, waarom wordt dat bijgehouden in een Russisch laboratorium? Gaat men biologische wapens maken misschien?

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Sasha met Not At This Party. De pest, daar hebben we het net over gehad, wordt ook wel de zwarte dood genoemd. Het is dus een ziekte die de laatste keer dat de pandemie uitbrak 500 jaar geduurd heeft. Ja, dat is nog wat anders dan corona. Dat is er, daar vergelijken is corona er eigenlijk niks bij. Maar goed, in 1346, dat is lang geleden, dook de ziekte op in het gebied tussen de Kaspische en de Zwarte Zee en op de Krim. Wel bekend van de Oekraïne-oorlog natuurlijk. Hier zijn de Four Seasons.

prachtig gezongen, deze plaat van Keane, Everybody's Changing. Er zijn muizen, je kent de spitsmuis, je kent de veldmuis en er is ook nog de eikelmuis. Ja, we kenden natuurlijk wel de eikel, dat is een bekend soort man. De eikel wordt hier wel eens genoemd, maar je hebt ook de eikelmuis. En daarvan zijn er nu een 30-tal uitgezet in de natuur door Plankendaal.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

Pepsi en Shirley. Ja, Pepsi, dat ken je natuurlijk. Dat is een merk van cola drank. Want Coca-Cola is een ander merk. En die hebben eigenlijk de rechten op de naam Coca. Of Coke. Eigenlijk, ja. Coca-Cola. Maar Pepsi-Cola is dus een gelijkaardige drank die volgens mij ietsje zoeter smaakt. Ja, met waarschijnlijk wat meer suiker in. Of aspartaan of dergelijke.

Suzanne en Freek gaan ze scheiden misschien? Want ze zingen de helft is van mij. En de andere helft is dan van jou natuurlijk. Dan gaat het eigenlijk nog behoorlijk. Want in veel gevallen zegt de ene partner alles is van mij. En de ander krijgt dus helemaal niks. Dat zijn de zogenaamde vechtscheidingen. Die ken je wel of heb je wel ooit al over gehoord. Tijd voor Don't Turn Around. Hier is As What.

met Without You. In Spanje is er heel wat protest de laatste dagen. Mensen komen op straat, tienduizenden, dat zijn er dus niet weinig. En dat gaat dus over de huizencrisis, iets wat hier eigenlijk ook wel een beetje leeft. In Spanje zijn de huizen zodanig duur geworden dat ze eigenlijk onbetaalbaar zijn. En dat is hier eigenlijk met heel veel huizen ook zo. Voor veel huizen die verkocht worden gaat de prijs boven de 400.000 euro. Om het nog eens in oude francs te zeggen, dat is 16 miljoen. Dat is verschrikkelijk veel. Ik heb de tijd geweten dat een huis 1 miljoen kostte, dus heel wat minder. Nou ja, de tijden blijven niet wat ze zijn, tijden veranderen. Dat is nu eenmaal duidelijk. Milk Inc., hier is Losing Love.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Geert de Lange.

Goedemiddag, we gaan maar liefst 43 jaar terug in de tijd met deze van Wat Fun. Goedemiddag, welkom bij Melinda FM. Tussen 3 en 6 ben ik er weer met heel wat leuke informatie en natuurlijk steengoede muziek. Onder andere muziek van Slade. We hebben ook niemand minder dan Sabine Teels, Duran Duran, Slade, Ed Sheeran. Maar eerst nu tijd voor deze van Camarion.

hoe zal ik het zeggen, alles in een mensenleven is de eerste keer. Het was niemand meer dan Willy Sommers. Op 15 oktober is er een lezing in de pannen. Dit gaat door in de Duinpannen en dat is in het Kalmijnbos van de Pannen. De lezing gaat over de Noordzee als schatkamer van paleontologie en archeologie.

jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Ed Sheeran, gevolgd door Slade en natuurlijk deze van Madonna uit 2005 met Hang Up. Dat gaan we zeker vast niet doen. We gaan naar 1990 met deze formatie Depeche Mode en Enjoy the Silence.

starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: typisch een mooi zondagmiddag melodietje met deze van Taylor Swift en I Knew It. Voor wie graag knutselt en wie graag over toeristen spreekt en wie graag over streekproducten wil praten of proeven, wel, dan moet je zeker en vast in het weekend van 17 en 18 oktober naar de toeristen- en streekbeursproducten gaan. Dit gaat door in het CC Casino in Kokzijde. Meer informatie, visit kokzijde.be.
1: Een

was een wereldhit, deze plaat van Sade en Smooth Operator. Eigenlijk is ze geboren onder de naam Helen Adu in 1959. Ze was heel bekend onder andere met de muziek, mix, soul, jazz, R&B en pop. Smooth Operator en You Love Is King is een van haar grootste hits natuurlijk. Swedish Taboo was ook een van die platen die in de jaren 80 meer dan hoge toppen scoorde. Straks na 4 uur krijg je het regionaal weerbericht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Het vliegtuig, de straalvogel uit de Jommekes-album, die krijgt dan toch een tweede leven in Middelkerke. Het gemeentebestuur wilde het toestel lange tijd niet laten restaureren, omdat de operatie te duur zou zijn. De kosten die blijken nu toch lager dan eerst gedacht. Het kunstwerk wordt vernieuwd en krijgt daarna een plek aan de rotonde bij de luchthaven van Oostende. Voetbalclub KV Diksmuiden-Oostende mag dan toch een algemene vergadering houden. De ondernemingsrechtbank die had dat eerder verboden, maar komt nu op die beslissing terug. De club die kan daardoor samenkomen om eventueel het bestuurslid te ontslaan dat wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. Aubergine-teler Jurgen Franco uit Jabbeke gebruikt al bijna 20 jaar nuttige insecten om schadelijke insecten in zijn serre te bestrijden. Daardoor kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk worden beperkt. Elia die moet opnieuw werkzaamheden voor de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus stilleggen. De VZW Groen die stapte naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning voor werken aan bedrijventerrein De Spie in Brugge te laten schorsen. De organisatie die kreeg gelijk en eerder moest Elia ook al voorbereidende werken voor Ventilus in Lendelede stilleggen. In Wenduinen bij De Haan ligt een deel van het strand bezaaid met stro. Het gaat om een strook aan de hoogwaterlijn van een halve meter breed en enkele honderden meters lang. Hoogstwaarschijnlijk komt het stro van een grote internationale oefening midden juni, waaraan onder meer de kustwacht deelnam. En tijdens die oefening werd met stro een olievlek gesimuleerd. Het kunstgrasveld van voetbalclub Sporting KM in Diksmuiden is in 3 jaar tijd bijna 4 meter gekrompen. Bij een recente herkeuring was het veld zo'n 98 meter lang tegenover 102 meter bij de opening in 2023. Het veld is daardoor te kort volgens de officiële richtlijnen, maar Voetbal Vlaanderen laat voor dit seizoen een uitzondering toe. Voorzitter Tony van der Kruijsen die noemt de situatie zeer eigenaardig. Koen Surdiacour, de kabinetchef van Karel de Caluwe, heeft de eed afgelegd als waarnemend provinciegouverneur van onze provincie West-Vlaanderen. De Caluwe die gaat zoals gekend met pensioen, maar er is nog geen vervanger. Surdiacour die neemt daarom 4 weken lang de taak van de provinciegouverneur op zich.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Geert de Lange.

Finger on the Trigger. Ja, een dame met pit mag je wel gaan zeggen. Dana Summer, goedemiddag, tijd voor het weerbericht. Voor vanavond en vannacht zitten we met wat lage bewolking. De nachtminima zakken naar zo'n 13 graden. En dat betekent dat het wel wat frisjes kan zijn morgenochtend. We zitten met een zwakke veranderlijke wind. Voor morgen maandag zitten we meestal in de ochtend nog met wat nevel en ook lokaal wat mist. Nadien krijgen we licht bewolkte hemel met nu en dan wat regen of een bui. De wind waait zwak westelijk en de maxima liggen morgen om bij de 19 graden. Dinsdag wordt iets zonniger, maar wel een bewolkte hemel bij 19 graden en een zwakke wind die waait uit het zuidwesten.

jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Therapy, gevolgd door Donna Summer en deze Makipa van Jane hier bij Melinda FM. Straks hebben we het over garnalen, maar eerst tijd voor niemand minder dan Miley Cyrus.

the world. Mocht je in staat zijn even een concert van hen bij te wonen, zeker doen. Coldplay en Viva la Vida. Ik had het al gezegd dat we het zouden hebben over de garnaal, want de maand oktober is de maand van de garnaal in Nieuwpoort. En op zaterdag 24 oktober verandert de vismijn van Nieuwpoort in The Place to Scrump. Je ontdekt er veel leuke activiteiten met workshops, harnaalpellen, een bezoek brengen aan een echte vissersboot en je kan je ook wagen aan een harnaalpetwedstrijd. Tussendoor zijn er ook animaties voorzien en kan je genieten van een verse portie garnalen met een lekker roddemachtje erbij. Wie weet kan dat even smaken. Zaterdag 24 oktober in de stedelijke vismijn van Nieuwpoort van 10 tot 16 uur.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

OMD, ofwel Orchestra Maneuvers in the Dark en Locomotion. Zaterdag 10 oktober kan je een erfgoedwandeling mee gaan beleven en dat in de sporen van Alfred Einstein. Dit gaat door en dat allemaal in de Gaan. In 1933 verbleef Albert Einstein, bedenker van de relativiteitstheorie, 6 maanden in de Haan voordat hij definitief vertrok naar de Verenigde Staten. Tijdens deze wandeling van komende zaterdag neemt een gids je mee langs enkele markante plekjes en onthult fascinerende anekdotes over de man die de wereld van de natuurkunde helemaal heeft veranderd.

keren terug naar 1981 met deze van Kim Wilde, de Engelse zangeres die de jaren 80 veroverde. Zij is geboren in 1960 en ze had eigenlijk een doorbraak in 1981 met Kids in America. En dat met haar vader Marty Wilde. Marty Wilde en haar broer Ricky Wilde. Het waren ook heel bekende zangers. Vooral haar vader was bekend in de jaren 50 en 60. En dat met Britse rock. Maar Kim Wilde kennen we zeker en vast van onder andere Cambodia, You Came, Never Trust a Stranger en You Keep Hanging On. En nu gaan we even wat anders gaan draaien.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Op de autocross in Ingelmunster in West-Vlaanderen is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval, dat schrijft HLN. Een racewagen die deelnam aan de wedstrijd week van de route af en raakte de man. De bestuurder van de auto is zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijdje stilgelegd. In Wanze in de provincie Luik is een jongen van 18 opgepakt nadat hij zijn huis in brand had gestoken, dat meldt het parket. De jongen had ruzie gekregen met zijn moeder en stichtte daarna brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het huis in lichterlaaien. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. De federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod. Journalist Karel Latree volgt het.
2: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en Vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, Vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
1: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union geven in het parlement. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 persoon vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskeland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Daar valt bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen viel de stroom uit. En Amerikaans president Trump richt een speciale taskforce op rond artificiële intelligentie. Die krijgt 120 dagen om de kansen en risico's van AI te onderzoeken. Volgens Trump is het niet de bedoeling om technologiebedrijven en nieuwe AI-modellen in de weg te staan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Geert De Lange.

Feels Like I'm In Love. Dat moet toch een zalig gevoel zijn. Goedemiddag, welkom nog tot 6 uur. Krijg je heel wat informatie hier bij Melinda FM. We gaan de tempo wat opdrijven. En dat met niemand minder dan Jonas Blue en

Save the Last for the Best. Dat doen ze zeker en vast tijdens de maand van de garnaal. En natuurlijk de dag van de garnaal. Want deze gaat door op zaterdag 24 oktober. En dat in de Vismijn in Nieuwpoortstad. This is the place to be to scramp. Je ontdekt er leuke activiteiten met workshops, harnaalpellen, bezoek aan een echte vissersboot en je kan je ook wagen aan een harnaalpelwedstrijd. Tussenin is er ook animatie en kan je genieten van een lekker verse portie harnalen en een lekker rode bakje. Eentje is genoeg, hè? Ja, we moeten voorzichtig zijn. Zaterdag 24 oktober, dit is in de stedelijke vismijn van Nieuwpoort en dat tussen 10 en 16 uur.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.

Je hoorde Chaparral Ryan en deze al onbekende Rod Stewart en This Old Heart of Mine. Rod Stewart, ja, we kennen hem wel, geboren 1945 en hij had een zeer turbulent leven. Hij had maar liefst 5 huwelijken en ook nog 2 bekende relaties met onder andere Britt Eklund en Kylie Amberg. Hij had met zijn 5 vrouwen eigenlijk 8 kinderen en zijn vermogen wordt geschat op enkele miljoenen dollars. Ja, hadden we daar enkele maar van kunnen krijgen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

We hadden ook de airplay van deze week en natuurlijk niemand minder dan Carol en Bruno Mars met Still. Een legendarische formatie mag je het wel gaan noemen. Onze volgende gasten, The Simple Minds en Glittering Prize. Nog altijd een hele mooie plaat.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij haalde het in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimeterspurt van de Italiaan Giulio Ciccone. Zijn landgenoot Christian Scaroni pakte het brons. Het was de enige titel die Evenepoel nog miste, nadat hij eerder al wereldkampioen en ook Olympisch kampioen werd. Zijn vrouw Umi is trots.
2: Ja, spannend natuurlijk. Eerste keer fotofinish, dus dat hebben we ook al eens meegemaakt. En heel blij voor hem. Hij was heel teleurgesteld na zondag. Dus ik ben heel blij voor hem dat hij vandaag toch een mooie trui naar huis kan nemen. En ja, de enige trui die hij nog mist. Dus perfect.
1: Op de autocross in Ingelmunster in West-Vlaanderen is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval, dat schrijft HLN. Een racewagen die deelnam aan de wedstrijd week van de route af en raakte de man. De bestuurder van de auto is zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijdje stilgelegd. En de federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod. Journalist Karel Latree volgt het.
3: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en Vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, Vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
1: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union geven in het parlement. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is er één iemand in levensgevaar. Zo'n 20 vakantiewoningen en verschillende auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen, maar koppelt daar wel 7 voorwaarden aan. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van Iraanse havens opheffen, alle militaire acties tegen Iran stopzetten en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Om de deur te openen van ons muziekcafé gebruiken wij de volgende code. Van harte welkom tot 8 uur. Fijne zondagavond, vrienden.
1: Jo opent het muziekcafé. Elke zondagavond vanaf 6 uur.

We hebben in het begin van ons programma altijd de gewoonte om jullie smakelijk eten toe te wensen als jullie nog aan jullie dinertje bezig zijn. Wij hebben alvast een zalmschoteltje genuttigd met een glaasje wijn erbij en kroketjes, jawel, heel lekker. We gingen naar Nederland met het nummer dat je net hoorde en met Snelle en dat prachtige Laat het licht aan. We houden de energie hoog in de studio, want we gaan meteen door met een absolute powervrouw. En dit is haar debuutsingle waarmee ze destijds meteen de hitlijsten bestormde. Handen in de lucht voor Cheryl Cole en

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Jullie luisteren nog altijd naar Melinda FM, de lokale radio voor Midden- en Westkust. En wat een heerlijke zondagavond trouwens, om samen met jullie door te brengen in ons muziekcafé. En met muziek die je kent, hè, elk moment muziek die je kent. Meteen ook onze leuze hier bij Melinda FM. Van meteen een fantastische klassieker die je net kreeg van Leftside en Locomotion. We houden de sfeer erin hier in de studio op zondagavond. En we schakelen over naar een van de grootste pop- en dance-iconen van eigen bodem. Jawel, handen in de lucht en meezingen met Kate Ryan en het onverwoestbare Ella. Sing.

De boodschap die wij jullie kunnen meegeven is gewoon genieten op deze zondagavond. En ook nagenieten van de belevenissen die je hebt beleefd dit weekend. Wij waren alvast bezig aan een rustig weekend. Er is straks nog een terrasje gedaan met vrienden. En meer moet dat niet zijn op een zondag. Voilà, dat was een hele mooie blok energie die je zo net kreeg te horen van Madonna en Kylie Minogue en hun knaller Love Sensation. We blijven nog heel even in de sfeer van de absolute popklassiekers, want we gaan terug naar de vroege jaren 80 en tijd voor Sting en zijn mannen met een van hun grootste hits, Every Little Thing She Does Is Magic. MUZIEK

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit was met de groep Cat's Eye met de gedurfde poptrick die afgelopen zomer een gigantische hit werd. En dit was meteen Animal. We gaan door naar Nederland, onze noorderburen. En dat gaan we doen met een hit uit 1967. En een surrealistische kleurrijke parade geschreven door Lennart Nijg en geïnspireerd door het circus Jeroen Bos. Jawel. De enige echte nummer 1 hit van deze legendarische troubadour. Met deze Boudewijn de Groot en het land van Maas en Waal.
1: Onder de groene

0: We gaan richting 7 uur en ik kreeg een heerlijke plaat om bij weg te dromen. En dat was meteen City Emma Muziek van Stella. En dit nummer was ook het nummer waarmee ze België vertegenwoordigde op het Songfestival van 1982 in de Britse stad Harrogate. En daar werd ze uiteindelijk vierde met 96 punten. De muziek werd gecomponeerd door Fred Pecky, die samen met Bobke Baleman ook optrad in het achtergrondkoor. En Fred en Bob kennen we natuurlijk van de Pebbles, met een gouden hit uit de 67, Horses in the Sky. We gaan het ritme een beetje opdrijven onder het motto trots op wie je bent. Hier is Lady Gaga en Born This Way.
1: Melinda FM. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Even na 7 uur in bedrijfde een heerlijke plaat om de energie erin te houden. En dat was Max en Andy Grammer in een heerlijke track, The Thing I Love. We gaan meteen door met een volgende hit. En dat is er eentje met een heel fijn karakter van Selena Gomez. En het nummer kwam uit in 2018 voor de soundtrack van de tv-serie 13 Reasons Why. Het blijft een absolute favoriet. Hier is Selena Gomez met Back to You.
1: Took

deze twee mannen spelen een beetje op 7 bij deze. En samen uit, samen thuis, gekregen André Hazes en Robert van Hemert. Het weer voor de volgende dagen. Vandaag was 20 graden en een redelijk mooie dag toch wel. Morgen 20, dinsdag 20, woensdag ook 20. Een beetje allemaal hetzelfde weertype. Dan gaan we richting zondag met toch wel wat minder warm weer. Donderdag wordt het 17, vrijdag 16, zaterdag 16 en zondag zou het dan maar 14 graden worden. Maar het is allemaal in afwachting van natuurlijk, voilà. Ed Sheeran gaan we draaien en

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Muziekcafé. Elke zondagavond met Jo van den Branden.

We scoorden meteen een wekenlange nummer 1 hit in 1997 in de vorige eeuw met Thorn. En we draaiden Nathalie Imbruglia. En Upside Down, de nieuwe single trouwens van deze madame. Van de ene dame naar de andere, we gaan naar het Oost-Vlaamse Brakel met Larissa. En zij weet nog altijd wat ze wil. Ik doe wat ik wil. Luister naar Melinda FM, Muziekcafé, haar favoriete programma.

Muziek zoals deze nodigt uit om lekker lang uitgaan te liggen in je fauteuil en te genieten van een glaasje cava of een pintje of natuurlijk een tasje koffie. Waarom niet, hè? Muziekcafé tot 8 uur bij jullie in de huiskamer of waar je ook bent. Jawel. Dit was meteen Company, een heerlijke klassieker van eigen bodem van Soul Sister. En destijds werd dit uitgebracht onder de naam Leijers, Michiels en Soul Sister. We blijven nog even in de herkenbare melodieuze sfeer, want ik heb een rasechte legende voor jullie klaarstaan. En hier is de Peter Pan of Pop met een van zijn allergrootste solo-hits uit de jaren 80. Cliff Richard en het onvergetelijke Some People. Some

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

Ze staan al decennia lang aan de top van de Belgische Nederlandstalige popmuziek natuurlijk. Clouseau kreeg je en binnenkort komen ze naar het Koning Boudewijnstadion. Het is al bijna 3 keer uitverkocht daar in Brussel. Je kreeg ze met dat prachtig nummer Altijd heb ik je lief. Een nummer dat recht naar je hart gaat. Van een gevestigde waarde gaan we naar een van de mooiste stemmen van de nieuwe generatie. En deze jonge Belg brengt door via TikTok, maar is inmiddels niet meer weg te denken uit de hitlijsten. En met zijn rauwe, melancholische stemgeluid raakt hij telkens weer de juiste snaar. Hier is Berre met zijn nieuwe single Yesterday, Today, Tomorrow.

meteen een klassieker van de radio zijn Teardrops. Na de klok van 8 kan je luisteren naar 80s at 8. En na de klok van 9 kan je luisteren naar 90s at 9. En wat ons betreft is het hier gedaan. Hè. We gaan eruit gaan. We gaan jullie begroeten terug aanstaande zondag voor het nieuwe muziekcafé. En we gaan nu nog eentje draaien. Nog eentje voor de klok van 8 uur met Top Leader en Dancing in the Moonlight. Bij leven en welzijn. Tot volgende week en nog een hele fijne avond. Wow.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s at night.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Federale regeringsonderhandelingen zitten erop voor vandaag. Het kernkabinet is zonder akkoord uiteengegaan. De topministers hebben de hele begrotingstabel overlopen, maar de verschillen tussen de partijen zijn nog te groot, klinkt het. Het gaat onder meer over besparingen in de zorg en over de btw-tarieven. Morgen praten de ministers verder in werkgroepen. Woensdag komt het kernkabinet dan opnieuw samen. 4 op de 10 bossen in Vlaanderen zijn privé-eigendom. Dat blijkt uit cijfers van natuurorganisatie De Bosgroepen. Het gaat om ongeveer 60.000 hectare. Steeds meer mensen willen een eigen stukje bos, zegt Dries Moerloze van De Bosgroepen.
2: We verwijzen vaak naar corona voor heel veel dingen, maar dat heeft er zeker ook toe bijgedragen. We merkten ook op het moment dat mensen wel meer naar buiten mochten gaan, dat er heel veel werd gewandeld en dat heel veel mensen ook nagedacht hebben van ja, eigenlijk die bossen en die natuur, als het erop aankomt, is dat echt essentieel. En hoe mooi zou het niet zijn als we een eigen stukje bos zouden hebben waar we altijd naartoe kunnen gaan, met vrienden, met ons gezin.
1: Vandaag start trouwens de Week van het Bos. De Verenigde Staten willen eind deze maand nog gesprekken organiseren met Rusland en Oekraïne. Dat zei Oekraïns president Zelensky tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Het is wel nog niet duidelijk wanneer die vredesgesprekken dan zouden plaatsvinden. Begin vorige maand zaten Amerikaanse onderhandelaars al apart samen met Oekraïne en Rusland. Die gesprekken zouden toen positief zijn verlopen. In Brazilië kennen ze straks de resultaten van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. 158 miljoen Brazilianen kiezen dan hun nieuwe president. Het gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva of de conservatieve Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die veroordeeld is omdat hij een staatsgreep.

0: plante. Een knappe prestatie van Remco Evenepoel. Hij is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het na 190 kilometer van de Italiaan Giulio Ciccone. Het was een echte millimetersprint. Evenepoel heeft nu alle truien in het wielrennen minstens één keer gewonnen.
1: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wilde ik die echt wel halen. En het is blijkbaar het kampioenschap dat me altijd het meeste moeite kost om het te behalen. Zeker vandaag was het ook weer heel spannend. Het is geweldig. Ik denk het is heel leuk om alle kampioenschappen met de Olympische Spelen bij te hebben gewonnen. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen en misschien een beetje doelen herleggen.
0: Volgende week zaterdag rijdt Evenepoel de Ronde van Lombardije. Vanavond en vannacht eerst nog helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. Tijdens de gesprekken dit weekend bleken de verschillen tussen de partijen nu nog te groot, zegt politiek journalist Karel Latré.
2: Het gaat over 1,8 miljard euro besparingen in de zorg. Heel moeilijk voor Les Engagés en ook voor Vooruit en CD&V. En het ging ook hard op. BTW, premier Wever, wil nog altijd een grote hervorming waarbij de tarieven van 6% en 12% naar 9% komen en het tarief van 21% naar 22%. Maar het is nog te moeilijk voor de MR die van die BTW-hervorming, dat weten we niet, wil weten.
1: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Morgen om 11 uur brengt minister-president Illies zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. In Peru is een natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, dat meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken, maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 dode en 2 gewonden. En onze rode duivels zijn vandaag aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League morgen tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gots is er klaar voor.
3: Ik denk dat we gewoon moeten spelen zonder bang te zijn, zonder te veel na te denken. Gewoon respect hebben voor de enorme kwaliteiten dat ze hebben, maar wel gewoon met lef spelen en proberen te winnen.
1: De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. Vannacht is het eerst nog helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht. Ja.